As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

0: Christia Visser natuurlijk 17 shots. Pikkie te vroeg in die ochend vir die. Christijn sê jylle mal en André het soos aangevra. Dier my ou maat, ek het nog eens by sy boodskap uitgekom, maar ek het al klasie liekie gespeel. Reino natuurlijk. Morgen Marius en De Leon, as een blubbel, wil ek net sê die Stormers moes die game gewen het gisteravond. Ek dink hulle het net 7 minute gameplan gehad. Die rest van die wedstrijd was kom ons maak dit op soos ons gaan. Van Hein die blubbel. Jolene sê net morgen. Nicolien het vir ons een prachtige boodskapje ingestuur. Dan het ons een voice note ingekry. Hy klink so.
1: Morgen manne. Morgen. Cementpens sê Frisie so. Harde Stormer. Ek het in een krap groot geword. Ek en my pa het die Stormers en Maatie op een bokgame gemissie. Sal Stormer doodgaan. Hulle het verloor gestrand. Maar so verloor die machtigste spanne op ons maar.
0: Ja.
1: Maar die Stormers en vooral Vrystaat loop ons dier onder die rente teammanne.
0: Ja.
1: Waar die spelers koop en alles.

0: Kan jeder dank. Assis Thomas, Peter Steff, Elzebet. Ach, je neemt met allerlei mannen, kan terugkrijgen. Die kaptein wil ook terugkomen, politie. Ik weet niet hoe goede besluit het is, want ik was bij het kwaad voor me geweest. Toen ik Bongo ook nog samen sliep. Maar nou ja, Assis Thomas een volle spanners. Toen ons mensen zijn, they want to touch him. Maar ons vader, ons gaat korre bij ons toe.
1: Dat is hij. Cement Pins, bye, dankie voor dat. Hij is altijd ingeschakeld, ik weet. Dan Dani Sonnekes, hij zei, ons noem het die eerste die bulle ze onder 23 span gewin het. Dit was op die besprekingspunt en het zou nou bespreek geworden. Het gister in die Lions 33-32 gewin op Ellis Park.
2: Goeie win, goeie win.
1: Uitstekende toernooi, onder 23 toernooi. Ek is baie teleurgesteld dat die Opie nie deelneem aan nie.
2: Ja, en ons het so rukkie terug al oor gesels. Ek wil ek dink het is uitstekend vir Suid-Afrikaanse rugby dat ons so reeks inbring. Weer eens is dit weer op die bouwpase wat ons voorheen bespreek het op rugby specifiek.
1: Ja, weet jy, ek stem met jou saam. Môre, Marius, dankie vir julle pykprogram. Net jammer dat my cheetahs overlook het. Nee, mag julle een lekker dag verder hê, garlic. Garlic nooit. Ons kyk nooit die cheetahs mis nie. Gisteraand was hulle bitter ongelukkig om teen die Pumas te verloor in die semifinaal van die SA beker. Ek moet vir jou sê, ek het hierdie week 2 onderhoude gesien met die manne van die Vrystaat, Frans Steyn natuurlijk. Moeilike tye vir hulle daar in Bloemfontein. Dis nou een span wat altyd geruid word deur die groter spanne. As hy manne nie Sharks toe gaan nie, dan gaat hulle Bloubulle toe of Stormers toe. Hulle sê ons altyd, as die Sharks in Bloemfontein speel, waar bly die spelers? By hulle maas en paas. Maar nou ja, dit is hoe dit is. Louisa sê, goeiemôre Marius en De Leeuw. Mag die Stormers hulle teestander goed stormloop? Hoop hulle eisters uit die beste eisters gegiet. Mooi loop. Louisa, baie dankie vir die. En ek stem saam. Jy weet, om in die Kaap te kom speel vir hy thuis kwart eindstrijd, gaan bitter moeilik wees. Ja. Jy kom hier na toe en doen net wat jy wil nie. Ek moet vir jou sê. Môre manne, mooi dag vir julle, sê Steven. Ja, baie van ons vriende tot ziens gesê, hy praat ook hier van hom, Eddie van Eden. Ja, en Steven, ja, dit is vandag sy begrafnis, soos Kola vir ons laat weet het. Dan het Reino vir ons gesê, môre Marius, lekker ingeskakel, gooi bietjie flower af Scotland.
2: Was dit nie mooi nie?
1: Ek het hom omtrent, ja,
2: dit
1: is altyd
2: nie.
1: Lekker om dit vir julle te kan kry. Dit is so paar minute voor 9, ek dink dit is nou vluit, ons story is uit so 10 minute voor. Dit was omtrent vir jou lekker, dit was een besige show.
2: Baie besig.
1: En dis hoe ons al van nou, met natuurlijk Dylan Depree, Delarey Depree, Kuna wat nou inkom. Dit was baie lekker. De Leon, baie welkom terug. En dis altyd lekker as ons voltallig is. Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daar oor. Lewe jou leven voluit. Tot jy ons volgende saterdag vang, hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot ziens.
2: En soos ons maar altyd sê, hou die blink aan bo en maak het tel. Lekker week wat voorlê, ons gesels weer volgende week.
3: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou thuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
6: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

En als een mens dat net voorbij kan, kom staan je dan altijd in diezelfde kamp. Maar wat gemaakt met de zes weer pijn? Dat is moest dus mis wat voor

0: verderop. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
1: Johan Plumbers!
3: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
4: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
5: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
4: Waar ouers, leerders en onderwijzers saam staan om een doel te bereik.
6: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts

0: En dit was Ignis met my beste pel. En ek vraag vir julle nou, wie is julle beste pel? Jou beste vriend in die wereld waar jy net voel. Jy moet hulle net noem, ons moet hulle bykie vier vandag. En voordat ons na hierdie week se 18e posisie toe gaan, op die interessante dag op die kalender. So vandag is nou nationale braaidag, maar meer barbecue dag nou vir die Amerikaners. Maar ons kan dit ook implementeer, maak jy saak nie. Net so lang iemand daarom vir my ook nooi. Vandag ook, en kijk, is nou nie een groot liefhebber van die volgende nie. Nationale mimosa dag. En ek weet nie, dit voel vir my, jy beïnvloed mense om een bykie dit te vroeg aan te pak, en dan is mens sy weerstand, emotioneel en fysisk nie eindelijk so sterk nie. So, nationale mimosa dag ook vandag. En dan sien ek vandag is ook een interessante nog, is een nationale leerswemdag. Nou, jylle is nou nie heeltemaal, jy weet, soos vriende nie, maar luister even, familie is ons naast as my familie. Ek het die ding, ek kan nie swem. Ek dink as iemand my op een boot moet vat en die ding gaan sink, dan sink ek maar saam. Of ek gaan nou maar boop die water, moet ek weet nie. Paddles is een eend, of ek weet nie precies wat het gaan doen nie, maar ok. Dit is nou maar wat het is. Nie allemaal kan perfect wees nie. My ding is, ek kan nou nie swem nie. So, ek weet verloofde wel graag nog so op een boot reis iwers hier gaan op die luxe boote. En al wat ek net vir myself vra is, wat gebeur as die ding nou gaan sink? Ek weet, daar is nou bootjies langsten en jy gaan, daar is nou, die kans daarvoor, die kans is meer die waarschijnlijkheid dat mense in elkaar ongeluk gaan kom as die boot sink, maar nog steeds een mens moet voorbereid, gaan altyd oor voorbereiding. En dalk moet ek seker een dag leer swem, ek weet, mens moet seker waar al by uitkom. Ek sien julle paar van julle stuur van julle beste vriende, sy name, ek kom nou by hulle uit. Volgende treffer het vier plekke afbeweeg, voormalige nummer 1 op die luister FM Top 20. Dit is Rikus de Beer, oftewel Radio Raps, as julle omken, Reino Velvet en Regaard is Skeepers, oftewel beste band in die wereld, met Benaamd.
1: Nummer 18.

0: En het was de beste band in de wereld. Mate X, hoewel X weer met Fennan vier plekken afbeweeg. Zo vandaag is nou nationale alleridades van Braaidag. Maar nou, op je interessante dag. Het is niet eindelijk soos met erfenisdag hier bij ons in Zuid-Afrika. Nie, maar het is maar net zo interessant om te doen. Nationale Mimosedag, nationale leer om te zwemdag. Die tweede een. Vandaag is plant een sierlemoen boomdag. Ze plant een sierlemoen boomdag. Nou kom hulle daarvoor 'n dag moes gee, sal net hulle weet, maar die nie sierlemoene wel daar in jou erfe, dan hoef jy het nou nie vandag te doen nie. En dan die laaste ding gaan ek hou tot aan die einde van die program. Ek gaan hom hou tot heel aan die einde van die dag. Die vijfde interessante dag, of al iets wat vandag gevierde word. Maar van nou beweeg ons na hierdie week sy 17e posisie toe. Caroline van Jaarsveld, wat 3 posisies opgeskuif het van laas week sy 20ste posisie met haar treffer As jy my roep.
1: Nommer 17.

0: Eastcape Caravan in Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Scampel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 0415815363.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: En dat ons het raai gemaakt by paar van ons korporatieve vennote. Onthou as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer by Luister FM, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-pos bemarking@luisterfm.co.za. Of as jy die volgende borg van die top 20 treffer parade wil word, dan stuur jy ook al versoek na daar e-pos adres nou bemarking@luisterfm.co.za. En die luisteraar, wie se adres spel ek nou vanochtend vir julle gaan speel is... Teresa, sy het gevra vir Jermo Kennedy se Kiss Me, Bok van Blerk met Karel en Katreintjie en Zak van Niekerk se Ramkat. So dit is die drie spel wat ek gaan speel van Teresa daar en aan my Saterdag tune vanochtend is Modern Talking se You and Me, wat dan die treffer gaan wees voordat ons begin met hierdie week se top 10 treffers. Geniet het!
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: 6.
1: Ik ben Lia en dank je voor al jullie ondersteuning. Luister FM, jouw lekker luisterstasie.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za.

En dit was Rowan Josh in die vierde posisie wat een plek opbeweeg het van laas week se vyfde posisie met liefde in jou oë. Ons beweeg nou in die top 3 vir die week prop met Hartedief een plek afbeweeg.

0: Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop met harte diep. Jy maak my man. Wegens na hierdie week se tweede posisie toe, Danny Smoke wat een plek opbeweeg het met sy treffer Monica.
1: Nommer 2.

With a little help of my friends. 5 minutes voor 1 op die zaterdagmiddag. John Durker saam met jou. A.K.A. Vele meer. Ja, kom ons kyk gauw vinnig terug in muziekgeschiedenis op die 16e mei. Het is een mooie, het is een mooie. Want in 1966 het The Beach Boys hulle legendarische album Pet Sounds vrygestel. En dit is nou definitief nie een album wat sommer net so was nie. Het was baie gewild. En dit het muziek sommer verander. En dit was ook een van hulle meest iconische albums. En met tydlose liekies, man. Soos Would It Be Nice, God Only Knows, Sloop John B. Wat een unieke style het die Beach Boys gehad. Daar was net een Beach Boys. So met harmonie. En ja, om een story so te vertel en te kan bring. En ek moet sê, selfs groot kunstenaars soos The Beatles. The Beatles, hè? The Beatles het later gesê, hierdie album, The Pet Sounds, het hulle inspirasie gegee. Om heeltemal anders te dink oor muziek. So hulle was absolute inspirasie vir The Beatles gewees. So wanneer ons nou gaan luister daarna, is dit net een oldie nie. Dit is eindelijk muziek wat die pad gebaan het vir baie van ons en wat ons vandag ken. Ja, kom ons gaan aan met hierdie snit op hierdie program. The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

0: avond en welkom net hier op jou lekker luisterstasie. Jy is ingeskakeld saam met my, Lourenco, aka Lollos, en ek jou vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Is jy reg om te rukken te rol, te jive en te jol?
1: Right.

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat door!

Bibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

luisteren als je al geluisterd. Ja, Frank de Piscine brengt dit in aan je wat nieuw mix. Maar nou ja, kom ons gaan een beetje verder. Het is nou tijd voor jou Remix 3 spel. Voor dan net een paar boodskappen wat deurgekom het. Hier is enige wat sê Nancy Lollos, welkom terug. Blijf my stem weer te hoor. Mis jy my op Breierkie? Kan jy asjeblief vir my sê, waar was jy laas zaterdag aand? Nou, laas zaterdag het ek net te laat in Wisconsin aangekom. Ek het donderdag, so lang story kort, toe ons in Virginia was om die Suid-Afrikaanse poikie deel te neem in dit, toe het my kar ongelukkig net ons daar aankom gebreek. So, toe moes ons het laat regmaak en ek moes nou al die pad terugry om het te gaan haal en tenminste was het toe gehelp en regmaak en alles. So, ek het teruggery en toe was ek ongelukkig net te laat om uit te saai. Maar ja, ek vraag om verskoning daarvoor. Een boodskap dan wat ingekom dat sê, dankie Lorenko, jy kook. Right said Fred, so we are the champions, sal ook werk. En dit kan lyk my kom van Nico af. Nou, bye, dankie Nico. Ons gaan kyk wat ons daar kan maak. Nou, luister met die wysie, begin so 10 uur se kant waar ek jou versoeke vra. En dan so 10:30 speel ek het. So ek sal die nou onthou. En dan sal ek kyk as ek het daar op kan sit vir jou. En dan een boodskap hierso wat sê wat ons nou sal by uitkom. Bye, dankie Nicolies. Ek sal net gaan lees en dan net dit dan uitsaai daarna. Maar dit is nou tyd vir jou Remix 3 spel, so kom ons gooi om, soos nooit tevore nie. Dis Appel met een non-Afrikaanse dans remix, Ava Max met Sweet But Psycho, een Morgan Page remix, Cordelia en Afrikaanse dans met Mal in jou kop. Ek hoop jy geniet het. Dis nou tyd om te ruk en te rol, te jive en te jol. Gooi die meel, maar nie te veel. Hier gaan ons!

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was ijzig in die kop, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boor geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap, en die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

ben eenzaam zondag, voor mij dier kom weg. Zou ik jou eens laps wegvat, dier die lucht of met die lang pad, na zomer visioen, waar ik jou zoen.

Jan de Priester met Ruur jou voeten. Jan, Jan, Jan, hy is een lekker ou. En Dirk van de Weest, hy is een meek. Kommie, kommie, natuurlijk. Het brengt ons nou 13 minuten net na 11. Ek sien Ma Chips de boodskap deurgestuur wat net sê, hallo Renkie, hoe gaan het met jou? Het gaat goed met my en met Ma Chips. Hoe lyk het met Clap Your Hands van die Bo Marx, asjeblief? So nogal Seasons in the Sun van Terry Jacks ook geniet, asjeblief. En sy sê my hart is seer, is 4 jaar, ai, jyne Ma Chips, ek vraag groot om verskoning, dit is nooit lekker nie, maar ek weet net, hy kyk af op jou, en sy liefde is natuurlijk nog steeds hier so by jou, en solank jy om in jou hart het, weet jy, die saak is reg. Maar ja, kom ons gaan verder met die muziekies, en geskakel op jou lekker luisterstasie.

En het was Bart met vlammen en wind. De dikke Popman met mijn naast. Rian Benali met zijn lijf. Echt 35 chef. Benice Waste met lijfie dan geweest. Brengen ze nou op ik op amper half twaalf toe jammer. En het is de tijd voor mij om je te groet. Ik zeg voor jou bye bye. Dank je voor iedereen. Elke zon ben gekeerd vanavond. Het was heerlijk om samen met jou te keer. Dank je dat ik toegelaten was in je cardio is je stort waar ook al je was. Tot en met volgende week zeg ik voor jou onthou. Aanloop je paaien snaaks te draaien. Alles gebeurt altijd voor een reden. Goeienavond en geniet de rest van je week.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.